0: neus na, draai ek af, nou kan ek kwapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jou streekstasie, SFM.

Kijk, de internationale dag, hulle sê, is onder andere is het internationale extra virgin olive oil day. So daar is het nou, kijk. Die prijs wat het deesdae is, moet jy maar een dag in die jaar hê, wat dan die dag daarvoor is, en dan gekoop jy nou maar jou borrelkie en probeer om uittrek vir die jaar. Goed raak, ongelooflik dier. Dan is het ook vandag International Thunderbirds Day. Ja, ek het daar ene keer ek gekyk, toe klein was. Ek dink, dit was toch in daai dag, was het was Afrikaans, was hy nie? Thunderbirds. As ek nie mis het nie, baie nice. Baie geniet. Dan is het ook vandag, is het International Women's Health and Fitness Day, so daar is het dames, dis jylle dag, ons mans kan bykie rondle, op die bank en die slaapraak so, maar jylle, dit is jylle fitnessdag vandag, ne, gezondheidsdag, jylle, gaan, traf, hard, loop, doen goed. Dan is het ook vandag International Podcast Day, ja, jy wist, ek geef jou een podcast om na te luister, een pot gooi, daar is juist een lekker ene op die oomblik uit oor spookstories, as jy daar by Netwerk 24 gaan loer, dan kan jy bykie daarna luister. Volgende is het dan Rollercoaster, en dit is van OMI.

0: me dat again.
1: SFM Sport.
2: Welkom bij jou ochtend sport. Die voormalige wereldkampioen Fernando Alonso het te einde gemaak aan bespiegelings oor sy Formule 1 toekoms deur te bevestig dat hy vir die 2027 seisoen by Aston Martin sal aanbly. Die 45-jarige Spanjaard het dit oorweeg om uit te tree, maar sê sy passie vir wedrenne, tesame met sy oortuiging dat hy steeds oor spoed en vastberadenheid beskik om op die hoogste vlak mee te ding, het hom oortuig om voort te gaan.
3: I will retire from Formula 1, but not yet. I still feel fast, motivated, and huge passion for Formula 1 and for the sport. So I'm so happy to keep racing in the highest category.
2: Proteas draaiboller Keshav Maharaj glo Suid-Afrika se eendagreeks oorwinning oor Australië sal waardevolle vertroue bied voor volgende jaar se wereldbeker op tuisbodem met die gasheere wat 2-0 voorloop voor die laaste wedstrijd in Potchefstroom. Maharaj sê om 'n gehalte span te klop is 'n belangrike sielkundige hupstoot en 'n fundament waarop die Proteas kan voortbou.
4: You want to try and be as clinical as possible in a series of this magnitude. It's a wonderful stepping stone and foundation to build on. And just sort of doing the basics really well. If we can execute that, then hopefully we come on the right side of things.
2: In die Springbok vroue stit Koliswa Kuzwayo keer terug na Spanje, twee seisoene nadat sy haar toetsdebuut teen dieselfde teenstander in Valladolid gemaak het en het sedertdien twee Rugby Afrika vrouwebeker titels, een wereldbeker vir vrouwe rugby en twee toetsoorwinnings tydens een tour na Fiji by haar CV gevoeg. Kuzwayo glo dat haar groter ervaring en die Springbok vroue se opgang na die wêreldse top 10 haar vertroue sal gee in die wedstryd teen Spanje.
5: I'm so privileged to be here, to be part of the top 10 and we are competing with the, I'll say the number 5s and 1s and we are doing good.
2: En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: Rugby Afrika Vrouwenbeker titels, een wereldbeker vir vrouwen rugby en twee toetsoorwinnings tydens een tour na Fiji by haar CV gevoeg. Kuswayo glo dat haar groter ervaring en die Springbok vrouwense opgang na die wereldse top 10 haar vertroue sal gee in die wedstrijd teen Spanje.
1: I'm so privileged to be here, to be part of the top 10 and we are competing with the, I'll say the number 5s and 1s and we are doing good.
0: En daarmee die einde van jou oggend sport.

aan so 15 km. Daar is 'n duinserigheid, maar ek dink nie dit belemmer reg die sig soveel nie. Dan atmosferiese druk, tans 1024 hectopascal, hy is op 'n afwaartse traject en hy gaan die dag uit hier om middernag op 1016 hectopascal. Dan duinings vanuit die oost-suid-oostelike richting so 116 grade, gemiddelde hoogte van 2.3 meter en intervalle van 12.4 sekondes. Sonsopkomse Mosselbaai vanoggend was so 9 minute oor 6 gewees, hy gaan onder vanaand 27 minute voor 7. Dan jou volgende hooggety is 16 minute voor 6 vanaand en jou eerste laaggety hier 27 minute oor 11 vanoggend en dan die volgende een net so 3 minute voor middernag. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Dit lyk vir my jou enigste regtig goeie venster tydperk vandag gaan wees. Nog steeds 'n gemiddelde aktiwiteit venster, maar so hier tussen 26 minute voor 3 vanmiddag en 26 minute voor 5 is wanneer daai gemiddelde aktiwiteit venster daar is. En dan as jy nou môreoggend hou vir 'n dag wil waters ander, so net voor 3 môreoggend, 2 minute voor 3 tot 2 minute voor 5 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, volgoed musiek.

0: Ja, nou, met lief my, dit is die cutest liedjie. In elk geval, ek het nou vertel van een ding wat daar in Georgia in die gang is, en julle paar navraag gehad daaroor. So ek gaan weer dit herhaal. Jong mense in George kry vanaf vandag die geleentheid om gratis praktiese vaardighede in fotografie, mode en ander kreatieve rigtings aan te leer. Nou, daar is, hulle sê, nie motografie nie, ons probeer weer, fotografie, modelwerk, stillering, klerekasbeplanning, visuele communicatie, jikkelwerk en kreatieve entrepreneurskap. Dus, denk, die programme bied ook blootstelling aan mense wat reeds in die bedrijf werk. So, hulle nooi mense, jong mense tussen 12 en 26 jaar uit, om vir die opleidingsprogramme by die Garden Route Fashion and Creative Expo te registreer. En die sessies begin vandag en het gaan tot 16 Oktober. En dis by die George Museum. Die grotere expo hou aan tot die 30ste Oktober. Maar as jy so belangstel, of jy het een kind of een klein kind wat so belangstel, asseblief, hulle moet registreer voor die tyd, want het is gratis, maar daar is beperkte plekke, so ek herhaal die nommer weer, 083-334-3538, en nog een keer, 083-334-3538.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.
2: She said

Neon Dreams, saam met Matt Josie en Little Dance. Hier is aan die Skakelbees, famous nou so, min of meer 24 minute voor 12. Ek en jy keer nog saam tot 12 uur, maar onthou, so binne die volgende 10 minute of so, is dit tyd vir verjaardag gelukwensings. So as jy iemand het wat jy wil gelukwens, jy stuur vinnig daardie boodskap, WhatsApp of Telegram, en die nommer hier in die atelier 064-008-1815. Asseblief, moet nou nie wacht tot op die nipperkie nie, want as daar dan nou enige oponthoude is met die lyne, en ek sien dit deesdae al hoe meer, dat, jy weet, ek sal vir iemand een boodskap stuur, en dan wys hy aan my kant, hy is afgelever, maar die persoon kry hem eers partykeer een half uur later, en wat hulle die kennisgewing kry, oops, hier is een boodskap, so, en dit het nou in die atelier ook al gebeur, het iemand een boodskap stuur, vroeger die week weer, iemand stuur boodskap kwart voor 6 die aand, en dan die volgende dag, jy weet die laaste ding wat ek doen, voor ek 6 uur loop, dan kyk ek dat daar nie boodskappe is nie, en dan morgen dan wys hy die boodskap het kwart voor 6 aangekom, so asseblief kom ons maak seker, stuur hy boodskap so gauw moontlik, verjaardag boodskap, dat hy hier net na kwart voor 12 kan uitgaan. Ons luister volgende na Anko, of Anko, met Paradise.

0: Bekes en Delaney met Tightrope. Nou ja, is daai tyd wat ons vir ons verjaardag mense geluk wens.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar.
0: Nou ja, ek hoop rarig, jou verjaardag is een absolute partijtje as jy vandag verjaar. En ons begin deur geluk te sê, ek lees vir jou die boodskap. Veel geluk met jou verjaardag, Cornelius. Opa is baie lief vir jou. Dit kom van Ronnie af. Opa Ronnie, daar aan Cornelius. En dan het ons ook hier die volgende ene. My daughter Taylor Ferreira is turning sweet 16 on the 30th of September. And please wish her a happy 16th birthday. From baby and mummy Renette. Nou ja, there we go. Taylor Ferreira, happy birthday from mom and from, well, it's mommy Renette and baby. I hope everyone had or has a fantastic birthday today.

Kijk, ik kan er niet zo aan praten, maar dit was Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Mag jij een heerlijke middag eten? Enrico gaan jou verder geselskap hou. Geniet om.

0: Welkom by Woensdagmiddag, die laaste dag van September 2026. Dis die 30ste, maar hartelijk goeiemiddag en baie welkom op hierdie lieflike sonskyn Woensdag.
1: Jou streekstasie, SFM.
0: Rico is my naam, ek is saam met jou tot so voor 3. Dis op 90.1, 104.1, wereldwijd aanlyn ook in jou beskikbaar. Sien die maksimum temperatuur vandag hier in George, van so 22 graden Celsius. Dankie mede collega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Dis 15 na 12 nou met The Weeknd, Blinding Lights. Goeiemiddag.

0: dan 52 wedstrijden liewers, word dan in 7 stede, dis in Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide, Melbourne, Townsville en Newcastle word het gespeel, en so meer as 750.000 kaartjies is dan reeds tydens die vooraf verkope deur ondersteuners van 135 lande. Is het opgeraap met Australië, Verenigde Koninkryk, Nieu-Seeland, Japan en Frankryk, wat dan aan die voorpunt was, Chile, VSA, Canada, was ook dan die groot kopers met meer as die helfte van die kaartjies wat binnen die eerste 6 uur verkoop is. So aftelling begin dan na die grootste rugby wereldbeker ooit. En dan van rugby wereldbeker glorie na Mossel Bay op plaaslike front cricket liefhebbers wat dan kan uitsien na opwinnende cricket aksie. Dis daar by die Van Riebeeck stadion in Mossel Bay. En dis hier onder 13 cricket toernooi en dit bring ook dan die jong cricket spelers by mekaar, bied dan die geleentheid om vaardighede te wys, waardevolle wedstryd ervaring op te doen en ook al liefde vir die spel ook dan verder te ontwikkel. So dit ook dan wat tans daar aan die gebeur is in Mossel Bay, so as jy niks op die agenda het om te doen nie of ledig is, gaan loer ook dan daar by die Van Riebeeck stadion, dis die Mossel Bay onder 13 cricket toernooi wat dan daar aan die gang is, en ek sien ook vele spanne wat daar is, van Katoo tot Edgemead, is die manne wat dan daar in aksie is, dis daar by die Van Riebeeck stadion in Mossel Bay cricket toernooi. Musiek volgende op SFM, ek gaan vinnig loer, na wie luister ons? Dis Pieter Koen, die een ding wat ek doen.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.
2: Middernag op die havenmuur, met my foon op 2%.

0: Vincent Gordon met tussen vure en vriende. Of is dit tussen vriende en vure? Dan sê ek maar van jou af, nee. Anyway, goeienavond, welkom. My naam is Corey Kersham, met jou tot en met 9 uur vanavond. Tussen 6 en 7 vat ons het lekker rustig. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons besig is om al hoe nader aan die einde van ons tydkapsule segment te kom. Waaroor dit gegaan het, ons het begin by die jaar 2000 en so deur geskiedenis gereis en gekyk na allerhande snaakse gebeurtenisse. Nou, ons trek daarom nou by die jaar 2025 en vanaand se eerste feit is in my maand 2025. Soos jy wil weet wat daar gebeur het, sal ek vir jou sê, maar ek gaan dit eers doen, na 7. Tot dan toe, geniet die muziek. Hier is The Polytones met Colorful.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Arnie Jordan met Liefde Laat My Sing. Voor dit Gerard Stein met Hartse Kampioen en Jennifer Rush met Ring of Ice, die Stereo Act remix. Hier is Monique Stein met Rondom Dali. Wanneer laas was jy op Rondom Dali? Ek was onlangs. En dit was skrikwekkend. Dit is heeltemal anders as wat ek dit kon onthou.

0: George Ezra met Blame It On Me, Dylan Larm voor dit met Lipstick Liefde, Ispiki Kuterin met In Jou Atmosfeer.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: George Ezra met Blame It On Me. Dylan Larm voor dit met Lipstick Liefde. Is bietjie Kuterin met In Jou Atmosfeer.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: George 90.1.

gezegd is hoe moe. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

gezicht is hoe moe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij al blij.